0: Ihr habt angeschaut oder Programm Deichte Bibel. Das ist ein Studium von J. Vernon McGee und das übersetzt von Englisch nur Plottich von Prediger Elmer Reimer. Das Programm kam über der Laufwahl 5. der Werk von Montag der Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und geht ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade euch an, die Bibel zu nehmen und anzuschalten, um Gottes Wort zu studieren. Die Bibel wisst uns, wo wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Der Tag für das Foundation Programm ist 1. Mose, Kapitel 37, Vers 20, der Kapitel 38, Vers 1. Dort ist sehr wichtig, dass Eltern nicht ein Kind in der Familie mehr Leib bewiesen als all die anderen. Ich lade euch nun an, für die nächste halbe Stunde angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was das Resultat wäre in Josefs Leben, da wäre, dass sein Vater Jakob am mehr Leib bewiesen hat als all seine anderen Jungs. Wir wollen weiter sehen, dass wir dort erhalten dann, was wir sehen dann. Herr, ich bete, dass du machst jede Person, die du angeschaut hast, erricklich sehen von der durch das Programm. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Durch die Bibel.
1: Dort fährt mal red ich von wo Josef ein Bild ist von dem Herr Jesus. Ich will mehr von Josef in seine Brede reden. Josef ist nur seine Brede gekommen, sein Vater hat ihm da Hahn geschickt, um sehen, wo dort mit an und dort fährt ist. Seine Brede plante ihm, dort zu machen, als sie noch ein Eng auf wäre. Und als sie sagen, dass sie kommen, fangen sie Furz an zu planen, wo sie dort würden donen. Die wären ungefähr 100 Meilen von Tüß. Und sie waren so gedacht, dass dit eine gute Zeit wird sein, ein für alle Mal, dem Josef aus dem Stich zu riemen. Wir müssen behalten, dass Josef viel jünger wäre als all die anderen Brüder. Und doch, sie hat einen höheren Platz im Heim, als sie hatten. Und so ist du all des Hausen aufgangst, und dort ist so euch, dort es bei Mart kommt. Ruben haft all sein Platz als Erstgeborene verloren, der ich seine sind. Aber interessant, he steht Josef hier nu bi. He denkt wieder als Jod nu. He haft mehr Weisheit als die andere. He harcht dort alles to, wo die andere plane. Und dann lese ich im 21. Vers, 37. Kapitel, und Ruben hier dort tau, und deed Josef rade von ihr Plan und seid, nee, weil wir am aber nicht tot machen. Mir kommt dort so fair, dass die andere am durch sicher wurde Furz angebracht habe, wann Ruben am nicht wurde gerat habe. 22. Vers. Und Ruben seid, weil wir hier nicht blut verjeten, weil wir am Leben hier in der Sister in der Wildnis in den Schmieden, und am 10 Schoden andonen. Ruben hat im Sinn, dass er am Lothar wird von dort wegnehmen und am Trägen nur sein Vater bringen. Ruben sein Plan wie gut, wenn sie Josef dort in den Zistre in den Schmieden, dann wird er Lothar am heimlich dort rütnehmen und dann am Hus nehmen nur sein Vater. Dort wie ein gutes Pferd nehmen, aber sie wird passiert. 23. Vers. Und als Josef bei seiner Brüde käme, tracken sie am seinen Rock auf, den bunten Rock, den er anhat. Der bunte Rock wie so aus einer rote Flagge wird sein für einen Ball, der wuttig ist. Seine breite Hauste am, willst der Rock entdecken wir, dass sein Vater am Fährtrock fährt an. So aus der Mode wie zu der Zeit, hatte der Breite den höchsten Platz sollt haben, und so hauste sie den Rock und nehme den Weich von Josef. Sie wollen dort Teken von Josef sein höherer Platz, wie er vorher vernichte. Nur der 24. und 25. Vers. Und sie nehmen einen Schmetterarm und einen Zister in den, die Zister wie ladig, da wird kein Wasser da werden. Die Brüder sahen sich dort doll zum Eten, und als sie abcheckten, sahen sie eine Gruppe Ismaeliter, die mit ihren Kamelen von Gilead kämen, und hatten Schriederie und Borst und mehr, und wir haben weich nur Ägypte. dit weer een handelsmannen die door voorbij reisden. En ik moet wonderen of Ruben vielleicht niet groot zest voor is. Genoeg, hier is wat passiert. 26. en 27. vers. En Juda zei te zijn broeder, wat would we gewinnen, wanneer we ons broeder doodmaken en zijn bloed proeven te versterken? Wel we aan leven onder de Ismaëlieten verchepen en wel we aan zijn schouder aandoenen. Hij is je ons broeder van onze familie. En de andere broeder stemde door met aan. Nu deed Juda voor zijn broeder aanstonen als hij zit de handelsman komen. Dat is een zeer begierige plan. Maar hij wel wenst ook niet haar dat Jozef zal aangebracht worden. Hij wil niet blootschuld op zich hebben. De andere broeder zijn tevreden met zijn plan, wils alles wat zij eigenlijk willen, weer dat Jozef wordt uit hem steeg zijn. En weer dat schließlich eindoen hoe dat passiert. Ze wisten goed dat de Ismaëlieten aan worden naar Egypte nemen en aan door als een schloof verchepen. Maar dan wenst weer zij aan los. Tot die tijden, wanneer zo'n verkauft wordt als een schloof, dan weer dat meest zo als een levende dood. Die worden schendelijk behandeld. Ze werden zich zeggen dat ze niemals meer worden van Jozef heren oder aan waren zijn. Wat ze niet wisten, oder niet aan dachten, wie dat de Heer kraak dat brokken wordt wat ze nu deden, jaren later dat zo ram komen laten dat ze zich ver Jozef worden doodsneden. Nu de 28e vers. Door reisde dan Midianieten voorbij, handelsmannen, en zij, dat heet die brede, trakken Jozef uit in zuster Ruud en verkaufte aan aan de Ismaëlieten voor 20 zilver stekken en die nemen Jozef naar Egypte. Nu was u zeker denken dat Mozes, de eerste Mozes, schreef en vele gemaakt heeft. Eerst nannte hij den Ismaëlieten en dan nannte hij den Midianieten. En dan waren de Ismaëlieten. Wat zijn deze recht? Heeft de Bijbel hier een fehler? Mij vertelt mal een vriend dat jaren terug had een jonge man aan een klein boekje gegeven dat zei dat er even 1000 fehler waren in de Bijbel. Mijn vriend had zich dat daar gelezen en zei dat de enige fehler dat hij gevangen had, waren in dat klein boekje, niet in de Bijbel. Een van de zogenaamde fehler, wie krijgt dit? Ismaëlieten of de Midianieten, wat waren die? Dit is het weet dat we dit bechecken. Eerstens, dat bewijst hoe zonen die egel kritiseren willen en de Bijbel houden, zonen als dit nemen en zeggen dat het een fehler is, wanneer dat eindelijk bewijs is dat die Bijbel recht is. Wer waren die Ismaëlieten? Die waren Abraham, zijn zoon Ismaël, zijn nakomen. Wer waren die Midianieten? Die waren Abraham zijn zoon Midian zijn nakomen. Ismaël wie Abraham zijn zoon door de Hagar. En Midian wie Abraham zijn zoon door Keturah, met wem hij zich bevriend nadem dat Sarah starf. Die zijn alle broeder. Die zijn sogar vriendschap aan deze jongens die er broeder nu aan verchepen. Tot die tijd als dit passiert, wer wie een Israëliet? Daar waren eindelijk maar 12. Hoeveel Ismaëlieten meinst waren daar nu? Ismaël weer elle als Isaac. Daar kunnen welig 100 of meer zijn gewaast. Niet meer als dat. Hoeveel Midianieten waren daar? Midian weer geboren no Isaac. Also kunnen daar niet zeer veel zijn. Vielleicht een duits of 2 het meeste. Dit waren maar kleine groepen. Een reizen weer tot die tijd zeer gevaarlijk. Die reisden door de wildernis naar Egypte. Die bangden zich toop voor schutz. En bangden zich ook toop, wil ze dezelfde interesse en handelen hadden. Die waren op een handelsreis naar Egypte. En wil ze vriendschap waren, verstonden ze zich ondereinander en reisden toop. Weet, God zijn woord moet zeggen goede zijn. Wanneer we dat woord goede zijn maken laten. De meeste tijd wanneer mensen zeggen dat er fehler zijn in de Bijbel, is dat bloos een teken dat ze de Bijbel niet goed genoeg gestudeerd hebben. Mozes wist goed wat de toeval hier weer, en hij schreef kracht zo als het weer. Jo, En zo verchepe de brede Josef als een schloof. Woe mat dem arme Josef dat je gone ha? En wat ik hier nu wieder lees, is waarom mij dat zo is, dat Ruben niet eens doorbij je was als dit passiert. 29ste met 31ste vers. En Ruben kwam terug naar den zestre en zei, Josef is niet in den zestre. En Ruben reed in het geleden twee. Hij ging terug naar zijn brede en zei toe aan, de jongens, wacht. En waar zal ik nu gaan? Dan nemen ze Josef zijn rok en dokte den en bloot van een kus den ze geslacht hadden. De schrift zegt niet of de andere mannen Ruben vertaalde wat ze gedaan hadden, of bij mij is zo, ze waren hem dat al vertaald hebben. Hij vielleicht moest. En ze waren vielleicht ook gezegd hebben dat dat geen zin had de Ismaëlieten hingen aanjagen, wils die nu al wit weg waren. Maar nu moesten ze een zeer goede geschicht reed hebben van voor de Jacob. 32ste vers. En ze schekte den bunte rak en brachte den naar ervoor en zeide, dit is wat we gevangen hebben. Zeg eenmaal of dit dien zin zijn rak is, of niet. Wat wordt een dit nane wat die brede hier deden? Ze worden zo gedacht had dat ze die kloek waren. Ze doen zo als wanneer ze Jozef niemals gezien had. Ze maken dat zo loten als wanneer ze den rak nu rood gevangen had. Die hadden een zeer diepe hoos voor den rak. Maar ze maken dat zo loten als wanneer ze den niet tjanen. En dan vragen ze ervoor of hij den rak tjant. Jacob wist je voorts wiems rak dat weer, bloot en alles. Hij tjant den rak voorts en denkt krank wat zijn jongens willen ha, dat hij denken zal. Ze hadden dat zo en je recht. Nu de 33ste vers. En hij tjant den en zeid, jo, dat is mijn zin zijn rak. En bij het wille tier heeft hem opgevreten. Jozef is zeker van een wille tier vreten worden. Ho, wel we hier een beetje sluren en dit nog eenmaal bechecken. Die mannen nemen een jonge bak en brokken deem zijn bloot aan den rak. Die mannen deden ervoor met een jonge kazebak hing hem licht vieren. Hield zich dat bekend? Waren dat niet Jacob en Rebecca zijn moeder, die twee jonge kazebak brokten Jacob zijn voor hing hem licht te vieren? Dat vaal wat je brokt aan Jacob zijn hang en je nek, en dat vlees wat je brokt om de schijne maaltijd maken, hast behouden? Nu brokken zijne zins, kazebloot, ervoor de hing hem licht te vieren. En dat is des tjene als Jacob zelfs, dat heet die voordeel.

0: Kandahi Aylmer, Ontario, dit is Brad Rampel van High Valley. Je harken naar 105.9 de Break.
1: En dat brengt de belier van der de Bibel voor vandaag tot een eng. Voor toetreed tot nog meer belier, goed naar de website toitoiboy.bibel. En ploen waar er bieten komen nächste moe voor het nächste pot in der de Bibel. Kraakt hier on Radio de Brig 105.9 FM. Jun Stamm van Almer Airport die Tschernobelschaft.

0: Ihr habt angeschaut oder Programm Leichte Bibel. Das ist ein Studium von J. Vernon McGee und das übersetzt von Englisch nur Plottich von Prediger Elmer Reimer. Das Programm kam über der Laufwahl 5. der Werk von Montag der Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und geht ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade euch an, die Bibel zu nehmen und einzuschalten, um Gottes Wort zu studieren. Die Bibel wisst uns, wo wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Der Text für das Foundation Programm ist 1. Mose, Kapitel 37, Vers 20, der Kapitel 38, Vers 1. Dort ist sehr wichtig, dass Eltern nicht ein Kind in der Familie mehr Leib bewiesen als all die anderen. Ich lade euch nun an, für die nächste halbe Stunde eingeschaltet zu bleiben, um zu sehen, was das Resultat wäre in Josefs Leben, da wäre, dass sein Vater Jakob am mehr Leib bewiesen hat als all seine anderen Jungs. Wir wollen wahrer sein, dass wir dort erhalten dann, was wir sehen dann. Herr, ich bete, dass du machst jede Person, die du eingeschaltet hast, erricklich sehen von der durch das Programm. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Durch die Bibel.
1: Dort fährt mal red ich von wo Josef ein Bild ist von dem Herr Jesus. Ich will mehr von Josef in seine Brüder reden. Josef ist nur seine Brüder gekommen, sein Vater hat ihm dahin geschickt, um zu sehen, wo dort mit an und dort fährt ist. Seine Brüder plante ihm, dort zu machen, als sie noch ein Eng auf wäre. Und als sie sagen, dass er käme, fangen sie Furz an zu planen, wo sie dort würden donen. Die wären ungefähr 100 Meilen von Tüß. Und sie waren so gedacht, dass das eine gute Zeit wird sein, ein für alle Mal, dem Josef aus dem Stich zu riemen. Wir müssen beholen, dass Josef viel jünger wäre als all die anderen Brüder. Und doch, er hat einen höheren Platz im Heim, als sie hatten. Und so ist du all des Haus in Aufgangst, und dort ist so euch, dass es bei Mord kommt. Ruben hat all sein Platz als Erstgeborene verloren, der ich seine sind. Aber interessant, he steht Josef hier nu bi. He denkt wieder als Jod nu. He hat mehr Weisheit als die andere. He horcht dort alles to, wo die andere plane. Und dann lese ich im 21. Vers, 37. Kapitel, und Ruben hier dort tau, und deed Josef rade von ihr Plan und seid, nee, weil wir am aber nicht tot machen. Mir kommt dort so fair, dass die andere am durch Sache wurde Furz angebracht habe, wann Ruben am nicht wurde gerat habe. 22. Vers. Und Ruben seid, weil wir hier nicht blut verjäte, weil wir am Leben hier in der Sister in der Wildnis in den Schmiede, und am 10 Schode andone. Ruben hat im Sinn, dass er am Lothar wird von dort wegnehmen und am Träg nur sein Vater bringen. Ruben sein Plan wie gut, wenn sie Josef dort in den Zister hineinschmeiten, dann wird er Lothar am heimlich dort rütnehmen und dann am Hus nehmen nur sein Vater. Dort wie ein gutes Pferd nehmen. Aber, sei was passiert. 23. Vers. Und als Josef bei seinen Brüdern käme, tracken sie am sein Rock auf, die bunte Rock, den he anhat. Die bunte Rock wie so aus eine rote Flagge wird seine für einen Ball, die wuttig ist. Seine breite Hoste am, will der Rock entdecken wir, dass sein Vater am Vertrag fair an. So aus der Mode wie zu der Tiet, hatte die Breite den höchsten Platz sollt haben, und so hoste sie den Rock und nehme den Weich von Josef. Sie wollen dort Teken von Josef sein höherer Platz, wie er vorher vernichte. Nur der 24. und 25. Vers. Und sie nehmen einen Schmetterarm und einen Zister in den, die Zister wie ladig, da wird kein Wetter da werden. Die Brüder sahen sich dort doll zum Eten, und als sie abcheckten, sahen sie eine Gruppe Ismaeliter, die mit ihren Kamelen von Gilead kämen, und hatten Schriederie und Borst und mehr, und wir haben weich nur Ägypte. dit weer een handelsmannen die door voorbij reisden. En ik moet wonderen of Ruben vielleicht niet groot zest voor is. Genoeg, hier is wat passiert. 26. en 27. vers. En Juda zei te zijn breder, wat would we gewennen wanneer we ons broeder doodmaken en zijn bloed proeven te versterken? Wel we aan leven aan deze Ismaëlieten verchepen en wel we aan zijn schouder aandoen. Hij is je ons broeder van onze familie. En de andere breder stemde door met aan. Nu deed Juda voor zijn broeder aanstonen als hij zit de handelsman komen. Dat is een zeer begierige plan, maar hij wel wenst ook niet haar dat Jozef zal aangebracht worden. Hij wil niet blootschuld op zich hebben. De andere breden zijn tevreden met zijn plan, wils alles wat zij eindelijk willen, weer dat Jozef wordt uit hem steeg zijn, en weer dat schließlich eindoen hoe dat passiert. Ze wisten goed dat de Ismaëlieten aan worden naar Egypte nemen en aan door als een schloof verchepen. Maar dan wenst weer zij aan los. Tot die tijden, wanneer zo'n verkauft wordt als een schloof, dan weer dat meest zo als een levende dood, die worden schendelijk behandeld. Zij werden zich zeggen dat ze niemals meer worden van Jozef heren oder aan waarde zijn. Wat ze niet wisten oder niet aan dachten, weer dat de Heer kraak dat brokken wordt wat zij nu deden, jaren later dat zo ram komen laten dat zij zich ver Jozef worden doodgeneden. Nu de 28e vers. Door reisde dan Midianieten voorbij, handelsmannen, en zij, dat heet die brede, trakken Jozef uit in zistere Ruud en verkaften aan de Ismaëlieten voor 20 zilver stekken en die nemen Jozef naar Egypte. Nu worst u zeker denken dat Mozes, de eerste Mozes, schreef en vele gemaakt heeft. Eerst nannte hij den Ismaëlieten en dan nannte hij den Midianieten. En dan waren de Ismaëlieten. Wat zijn deze recht? Heeft de Bijbel hier een fehler? Mij vertelt mal een vriend dat jaren terug had een jonge man aan een klein boekje gegeven dat zei dat er even 1000 fehler waren in de Bijbel. Mijn vriend had zich dat daar gelezen en zei dat de enige fehler dat hij gevangen had, weer in dat klein boekje, niet in de Bijbel. Een van de zogenaamde fehler, wie krijgt dit? Ismaëlieten of Midianieten, wat weer die? Dit is het weet dat we dit bechecken. Eerstens, dat bewijst hoe zonen die egel kritiseren willen in de Bijbel houden, zonen als dit nemen en zeggen dat het een fehler is, wanneer dat eindelijk bewijs is dat die Bijbel recht is. Wer waren die Ismaëlieten? Die waren Abraham, zijn zoon Ismaël, zijn nakomen. Wer waren die Midianieten? Die waren Abraham, zijn zoon Midian, zijn nakomen. Ismaël wie Abraham, zijn zoon, door de Hagar. En Midian wie Abraham, zijn zoon, door Keturah, met wem hij zich bevriend nadem dat Sarah starf. Die zijn alle breder. Die zijn sogar vriendschap aan deze jongens die er broeder nu aan verchepen. Tot die tijd als dit passiert, wer wie een Israëliet? Door waren eindelijk maar 12. Hoeveel Ismaëlieten meinst waren door nu? Ismaël wie elle als Isaac, door kunnen welig 100 of meer zijn geweest. Niet meer als dat. Hoeveel Midianieten waren door? Na Midian wie geboren no Isaac, als ze kunnen door niet zeer veel zijn, vielleicht een Duits of twee op meeste. Dit waren maar kleine groepen. Een reizen weer tot die tijd zeer gevaarlijk. Die reisden door de wildernis naar Egypte. Die banjden zich toop voor schutz. En banjden zich ook toop, wil ze dezelfde interesse en handelen hadden. Die waren op een handelsreis naar Egypte. En wil ze vriendschap waren, verstonden ze zich ondereinander en reisden toop. Weet, God zijn woord moet zeggen goede zijn, wanneer we dat woord goede zijn maken laten. De meeste tijd wanneer mensen zeggen dat er fehler zijn in de Bijbel, is dat bloos een teken dat ze de Bijbel niet goed genoeg gestudeerd hebben. Mozes wist goed wat de toeval hier weer, en hij schreef kracht zo als het weer. Jo, En zo verchepen de brede Jozef als een schloof. Woe mat dem arme Jozef dat je gone ha? En wat ik hier nu weer lees, is waarom mij dat zo is, dat Ruben niet eens doorbij was als dit passiert. 29ste met 31ste vers. En Ruben kwam terug naar den zuster en zei, Jozef is niet in den zuster. En Ruben reed in het geleden twee. Hij ging terug naar zijn brede en zei toe aan, de jongen is weg. En waar zal ik nu gaan? Dan nemen ze Jozef zijn rok en dokte den en bloot van een kus den ze geslacht hadden. De schrift zegt niet of de andere mannen Ruben vertaalde wat ze gedaan hadden, of bij mij is zo, ze waren hem dat al vertaald hebben. Hij vielleicht moest. En ze waren vielleicht ook gezegd hebben dat dat geen zin had de Ismaëlieten hingen ranjagen, wils die nu al weet weg waren. Maar nu moesten ze een zeer goede geschicht reed hebben van er voor de Jacob. 32e vers. En ze schikte den bonte rak en brachte den naar er voor en zeide, dit is wat we gevangen hebben. Zeg maar of dit den zin zijn rak is, of niet. Wat wordt een dit nana wat die brede hier deden? Ze worden zo gedacht had dat ze die klok waren. Ze doen zo als wanneer ze Jozef niemals gezien hebben. Ze maken dat zo laten als wanneer ze den rok nu rood gevangen hebben. Ze hadden een zeer diepe hoos voor den rok. Maar ze maken dat zo laten als wanneer ze den niet kennen. En dan vragen ze ervoor of hij den rok kent. Jacob wist je voorts wiems rok dat weer, bloot en alles. Hij chant den rak voorts en denkt krank wat zijn jongens willen ha, dat hij denken zal. Ze hadden dat zo en je recht. Nu de 33ste vers. En hij chant den en zeid, jo, dat is mijn zin zijn rak. En bij het wille tier heeft hem opgevreten. Jozef is zeker van een wille tier vreten worden. Ho, ho, wel we hier een beetje sloeren. En dit nog eenmaal bechecken. Die mannen nemen een jonge bak en brokken deem zijn bloot aan den rak. Die mannen deden ervoor met een jonge kazebak hing hem licht vieren. Hield zich dat bekend? Waren dat niet Jacob en Rebecca zijn moeder, die twee jonge kazebak brokte Jacob zijn voor hing hem licht te vieren? Dat vaal wat je brokt aan Jacob zijn hang en je nek, en dat vlees wat je brukt toen de schijne maaltijd maken, hast behouden. Nu brukken zijne zins, kazenbloot, ervoor de hing hem licht te vieren. En dat is zes tjene als Jacob zelfs, dat heet die voda. De reken aan den rak en zei, kanst u dis rak? Wie vangen den nu rood hier, mank die boy? Dat laat zo als van een wille tier aan haft je vangen. Ola Jacob. Arme Jacob, wat kan hij zes doen als dat te leven? Oba, neem dit te horten. Jacob wordt nu hingem licht gevierd, gans krijgt zo, als hij zijn voerde had hingem licht gevierd jaren terug.